0: Hoi, dit is Rob Willemsen van de Nederlandse band Sierra Niva. En je luistert naar Progcore Radio.
1: This is Progcore Radio, the only true prog, rock and indie station in Montreal.